Wat dat doen ik hier naar van? Laat om een maar een fan, dat zei en ik hier reed, ben naar keuken als die waar van. Titanen doel is titanen in en roze kerf, die van je winden. Kies, kom maar op mijn

0: Hier herreizen Nederland met onze eerste dagelijkse uitzending over de korte golfzender PCJ op 19,71 meter. Speciaal bestemd voor alle land- en rijksgenoten buiten het vaderland. Goedemiddag Nederlanders, waar ook ter wereld.
1: Az egész világból, hogy ezt tiszteletben tartsa.